0: Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Houthis in Jemen zeggen ondertussen dat ze vannacht twee olietankers hebben aangevallen van Saoedi-Arabië, dat is de aartsvijand van Iran. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. En de droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Dat zeggen zij in een nieuw rapport. Het weer eerst bewolkt, later meer zon bij 19 tot 24 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een onbekende dader heeft eind vorige week in de Waterwijk een kat beschoten en achtergelaten met twee kogelgaten en een op vier plaatsen gebroken dijbeen. Daar is het dier vrijdagochtend levend aangetroffen door de eigenaar, buurtbewoner Petra van der Blom, die gericht op zoek was gegaan nadat het beest donderdagavond niet was thuisgekomen. Een dierenarts gaat bekijken of een herstellende operatie mogelijk is. Aanvankelijk werd gedacht aan amputatie, omdat de kosten van de operatie, meer dan 4 mil, door de eigenaar niet waren op te brengen. De teller van een crowdfunding passeerde gisteren echter de 5000 euro. Het is niet voor het eerst.

0: dat Lelystad wordt opgeschrikt door geweld tegen katten. En Van der Blom was er zelf ook al eerder slachtoffer van. Een kleine 10 jaar geleden verloor zijn vier door vergiftiging. En ze was toen in de Zuiderzeewijk niet de enige die werd getroffen. En tenminste één ondernemer uit het Stadshart maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van haar winkel, een chocolaterie, als begin volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dicht gaat wegens werkzaamheden. De afsluiting wordt gecombineerd met de ontwikkeling van een complex van 243 woningen op de lege velden bij het Agora Theater, onderdeel van de ontwikkeling van de hoogbouw in het centrum. De huidige rijbaan naar de garage verdwijnt en er komt een andere ingang. Bijkomend punt is dat de parkeerplekken voor de nabijgelegen sportschool definitief verdwijnen. De gevolgen zullen volgens de ondernemer zo groot zijn dat het betalen van de huur in de knel komt, zegt in de Stentor. De gemeente en de projectontwikkelaar hebben toegezegd met toereikende alternatieven te komen. Beide partijen willen komend najaar met de betrokkenen rond de tafel. En dan gaan we nog even terug naar de sport van het afgelopen weekende. Patricia Smit is voor de 6e keer sterkste vrouw van Nederland geworden. In 2018 won de Lelystad haar eerste titel en sinds 2022 alles op rij. Het volgende streven is de eerste plaats in de strijd om de Europese titel begin oktober in Engeland. Vorig jaar werd ze daar derde.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Zo nu en dan regent het lichtjes. Helemaal grijs is het vandaag niet. Vooral vanmiddag kan de zon even doorbreken. Daarbij wordt het 20 of 21 graden en waait het stevig vanuit het noordwesten. Vanavond en vannacht nog veel bewolking, maar zo goed als droog bij 15 graden. Morgen ook eerst grijs en misschien nog een beetje regen. In de loop van de dag blijft het droog en komt de zon tevoorschijn. De wind is een fractie minder sterk, maar het blijft aan de frisse kant. Vrijdag droog, iets rustiger en het wordt een stuk warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
6: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
7: En jij werd opgehaald met de helikopter?
6: Ja, bijna iedereen.
5: De organisator van de wattocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef. Omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement. Maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
8: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
5: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele dag.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Rotterdammer van 18 die werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De droogte in Europa komt vooral doordat er meer water verdampt, blijkt uit onderzoek van wetenschappers. Door de opwarming van de aarde verdampt water sneller, waardoor droogte in Europa dus vaker voorkomt. Het weer, eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een alcoholgeslagen bewoner van de Botten die wegens overlast op straat dreigt te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van centrale. Zelf veroorzaakte hij geen probleem. Het ging om mensen die bij hem kwamen die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft inmiddels hulp gezocht, staat sinds juni min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden en kan hij de politie bellen. De partijen zaten deze week al bij de rechter, maar na het nodige overleg besloot Centraal dan toch nog een kans te geven. Dat is dan wel de laatste. Hij kan nergens heen en zal volledig aan lage wal raken als hij het huis kwijtraakt, betoogde zijn advocaat. Het dossier begint al in 2019 en vermeldt onder meer vernielingen, nachtelijke ruzies en kleine brandjes. Onlangs nog liep een van zijn bezoekers schreeuwend over straat met een mes en eerdere pogingen tot hulpverlening haalden niets uit. Een driekwart jaar geleden is het nooit voltooide treinstation Lelystad Zuid voorzien van een bord in vorm en kleur van de stationsaanduiding van NS met als opschrift Lelystad Fantasie. Dat is gedaan door een groep jonge kunstenaars onder de naam De Dienst, die vaker dat soort dingen doet. Probleem? Iemand heeft het weggehaald, zegt Rens van der Plas, een van de mensen achter De Dienst. Vermoeden is dat het is meegenomen door iemand die het nu in zijn woning of in zijn tuin heeft hangen. En Van der Plas doet de oproep. Het bord hoort natuurlijk op deze plek thuis en is niet bedoeld om iemand thuis te hangen. Het is echt bedoeld om bij toevallige voorbijgangers een glimlach op het gezicht te brengen. Ik snap goed dat mensen de verleiding komen om het mee te nemen naar huis, maar ik wil de tijdelijke eigenaar ook vragen om het weer terug te brengen. Contact opnemen kan onder meer via onze site. En nu er toch geen vorst wordt verwacht, de ijsclub Lelystad is begonnen met een aanpassing van de ijsbaan aan de zachtere winters, meldt Flevo Post. Eerder is een deel van het terrein bij Sportpark Lange Zand zo ingericht dat er minder water op komt. Dat blijkt te werken. Daar kan eerder worden geschaatst. En voor de komende winter wordt daarom de rest op hetzelfde niveau gebracht.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We beginnen vandaag met overwegend veel bewolking in Lelystad. Er kan een paar spatjes regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Geleidelijk maakt de zon het nu en dan vriendelijk en is de kans op regen klein. Door een matige noordelijke wind is het net als gisteren met hooguit 20 graden fris. Vanavond neemt de noordenwind af. Bij zonsondergang is het 16 graden. Vannacht droog, rustig en met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij koel. Morgen is het iets beter met perioden met zon. Soms ook nog wolkenvelden. Blijft wel droog. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten is het met 24 graden in de middag aangenaam warm. Zaterdag prima zomerdag, regelt zon en nog een graadje warmer. Zondag weer minder warm met naast zon en wolken grote kans op een bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Doordat het wegdek erg slecht is van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn, vanaf Epe tot aan Apeldoorn-Noord, 5 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging, want de rechte rijstrook is dicht bij Apeldoorn-Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
6: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
5: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
7: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
5: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Er stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het slechte wegdek van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord houdt de rechte rijstrook daar dicht. Daardoor 8 kilometer file vanaf Epe heb je momenteel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. Op één schip brak brand uit, maar de bemanning kon in veiligheid worden gebracht. In Frankrijk is weer een bosbrand uitgebroken, dit keer in de buurt van Bordeaux. Zeker 600 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur heeft al zeker 100 hectare aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden de wijk in komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een alcoholverslaafde bewoner van de Botten die wegens overlast op straat dreigt te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van Centrale. Zelf veroorzaakte hij geen probleem. Het ging om mensen die bij hem kwamen die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft inmiddels hulp gezocht, staat sinds juni min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden en kan hij de politie bellen. De partijen zaten deze week al bij de rechter, maar na het nodige overleg besloot Centraal dan toch nog een kans te geven. Dat is dan wel de laatste. Hij kan nergens heen en zal volledig aan lage wal raken als hij het huis kwijtraakt, betoogde zijn advocaat. Het dossier begint al in 2019 en vermeldt onder meer vernielingen, nachtelijke ruzies en kleine brandjes. Onlangs nog liep een van zijn bezoekers schreeuwend over straat met een mes en eerdere pogingen tot hulpverlening haalden niets uit. Een driekwart jaar geleden is het nooit voltooide treinstation Lelystad Zuid voorzien van een bord in vorm en kleur van de stationsaanduiding van NS met als opschrift Lelystad Fantasie. Dat is gedaan door een groep jonge kunstenaars onder de naam De Dienst, die vaker dat soort dingen doet. Probleem? Iemand heeft het weggehaald, zegt Rens van der Plas, een van de mensen achter De Dienst. Het vermoeden is dat het is meegenomen door iemand die het nu in zijn woning of in zijn tuin heeft hangen. En Van der Plas doet de oproep. Het bord hoort natuurlijk op deze plek thuis en is niet bedoeld om iemand thuis te hangen. Het is echt bedoeld om bij toevallige voorbijgangers een glimlach op het gezicht te brengen. Ik snap goed dat mensen de verleiding komen om het mee te nemen naar huis, maar ik wil de tijdelijke eigenaar ook vragen om het weer terug te brengen. Contact opnemen kan onder meer via onze site. En nu er toch geen vorst wordt verwacht, de ijsclub Lelystad is begonnen met een aanpassing van de ijsbaan aan de zachtere winters, meldt Flevo Post. Eerder is een deel van het terrein bij Sportpark Lange Zand zo ingericht dat er minder water op komt. Dat blijkt te werken. Daar kan eerder worden geschaatst. En voor de komende winter wordt daarom de rest op hetzelfde niveau gebracht.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We beginnen vandaag met overwegend veel bewolking in Lelystad. Er kan een paar spatjes regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Geleidelijk maakt de zon het nu en dan vriendelijk en is de kans op regen klein. Door een matige noordelijke wind is het net als gisteren met hooguit 20 graden fris. Vanavond neemt de noordenwind af. Bij zonsondergang is het 16 graden. Vannacht droog, rustig en met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij koel. Morgen is het iets beter met perioden met zon. Soms ook nog wolkenvelden. Blijft wel droog. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten is het met 24 graden in de middag aangenaam warm. Zaterdag prima zomerdag, regelt zon en nog een graadje warmer. Zondag weer minder warm met naast zon en wolken grote kans op een bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn is het wegdek erg slecht bij Apeldoorn-Noord. De rechterrijstrook is daar dicht. Nu vanaf Epe 8 kilometer file en ruim 20 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
6: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
5: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
7: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
8: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
5: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het slechte wegdek op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn houdt bij Apeldoorn Noord de rechte rijstrook dicht. Vanaf Epen nu 7 kilometer file en 20 minuten vertraging tot aan Apeldoorn Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik sluit mijn ogen. Heel kort. Maar er flitst onmiddellijk van alles aan me voorbij. Het lijkt net of ik midden in een droom terecht ben gekomen. Ik zie de mooiste dingen, maar ze zijn alweer verdwenen voor ik het in de gaten heb. En het is telkens hetzelfde liedje. Ieder mens is niet veel meer dan een druppel in een eindeloze zee. Zandkorrels in een uitgestrekte woestijn. Maar dat willen we niet inzien. We voelen ons veel groter dan we in werkelijkheid zijn. We kunnen ons dan wel blijven uitsloven, maar uiteindelijk eindigen we allemaal hetzelfde. Niets is immers voor eeuwig, behalve de aarde en de hemel. We glijden langzaam weg, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen moment. En al zouden we het willen, er is niets of niemand die ons van dat einde kan afhouden. Zelfs al heb je al het geld van de aarde, ja, dan nog gaat het je niet lukken. We denken wel dat we groot en machtig zijn, maar uiteindelijk zijn we niet veel meer dan een piepklein stofje dat meegenomen wordt door de wind.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een alcoholverslaafde bewoner van de Botten die wegens overlast op straat dreigt te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van centrale. Zelf veroorzaakt hij geen probleem. Het ging om mensen die bij hem kwamen die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft inmiddels hulp gezocht, staat sinds juni min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden en kan hij de politie bellen. De partijen zaten deze week al bij de rechter, maar na het nodige overleg besloot Centraal dan toch nog een kans te geven. Dat is dan wel de laatste. Hij kan nergens heen en zal volledig aan lage wal raken als hij het huis kwijtraakt, betoogde zijn advocaat. Het dossier begint al in 2019 en vermeldt onder meer vernielingen, nachtelijke ruzies en kleine brandjes. Onlangs nog liep een van zijn bezoekers schreeuwend over straat met een mes en eerdere pogingen tot hulpverlening haalden niets uit. Een driekwart jaar geleden is het nooit voltooide treinstation Lelystad-Zuid voorzien van een bord in vorm en kleur van de stationsaanduiding van NS met als opschrift Lelystad Fantasie. Dat is gedaan door een groep jonge kunstenaars onder de naam De Dienst, die vaker dat soort dingen doet. Probleem? Iemand heeft het weggehaald, zegt Rens van der Plas, een van de mensen achter De Dienst. Het vermoeden is dat het is meegenomen door iemand die het nu in zijn woning of in zijn tuin heeft hangen. En Van der Plas doet de oproep. Het bord hoort natuurlijk op deze plek thuis en is niet bedoeld om iemand thuis te hangen. Het is echt bedoeld om bij toevallige voorbijgangers een glimlach op het gezicht te brengen. Ik snap goed dat mensen de verleiding komen om het mee te nemen naar huis, maar ik wil de tijdelijke eigenaar ook vragen om het weer terug te brengen. Contact opnemen kan onder meer via onze site. En nu er toch geen vorst wordt verwacht, de ijsclub Lelystad is begonnen met een aanpassing van de ijsbaan aan de zachtere winters, meldt Flevopost. Eerder is een deel van het terrein bij Sportpark Lange Zand zo ingericht dat er minder water op komt. Dat blijkt te werken. Daar kan eerder worden geschaatst. En voor de komende winter wordt daarom de rest op hetzelfde niveau gebracht.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We beginnen vandaag met overwegend veel bewolking in Lelystad. Er kan een paar spatjes regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Geleidelijk maakt de zon het nu en dan vriendelijk en is de kans op regen klein. Door een matige noordelijke wind is het net als gisteren met hooguit 20 graden fris. Vanavond neemt de noordenwind af, bij zonsondergang is het 16 graden. Vannacht droog, rustig en met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij koel. Morgen is het iets beter, met perioden met zon, soms ook nog wolkenvelden, blijft wel droog. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten is het met 24 graden in de middag aangenaam warm. Zaterdag prima zomerdag, regelt zon en nog een graadje warmer. Zondag weer minder warm met naast zon en wolken grote kans op een bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn is bij Apeldoorn Noord de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek daar. 6 kilometer file vanaf Epe duurt er een kwartiertje langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Het brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege het slechte wegdek op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord is daar de rechte rijstrook dicht. Vanaf Epe 7 kilometer file en bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een alcoholverslaafde bewoner van de Botten die wegens overlast op straat dreigt te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van Centrale. Zelf veroorzaakte hij geen probleem. Het ging om mensen die bij hem kwamen die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft inmiddels hulp gezocht, staat sinds juni min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden en kan hij de politie bellen. De partijen zaten deze week al bij de rechter, maar na het nodige overleg besloot Centraal dan toch nog een kans te geven. Dat is dan wel de laatste. Hij kan nergens heen en zal volledig aan lage wal raken als hij het huis kwijtraakt, betoogde zijn advocaat. Het dossier begint al in 2019 en vermeldt onder meer vernielingen, nachtelijke ruzies en kleine brandjes. Onlangs nog liep een van zijn bezoekers schreeuwend over straat met een mes en eerdere pogingen tot hulpverlening haalden niets uit. Een driekwart jaar geleden is het nooit voltooide treinstation Lelystad-Zuid voorzien van een bord in vorm en kleur van de stationsaanduiding van NS met als opschrift Lelystad Fantasie. Dat is gedaan door een groep jonge kunstenaars onder de naam De Dienst, die vaker dat soort dingen doet. Probleem?

0: Het is iets beter met perioden met zon, soms ook nog wolkenvelden, blijft wel droog. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten is het met 24 graden in de middag aangenaam warm. Zaterdag prima zomerdag, regelt zon en nog een graadje warmer. Zondag weer minder warm met naast zon en wolken grote kans op een bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en Blarikum 5 kilometer file door werkzaamheden 5 minuten vertraging. A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer file door gaten in de weg een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Eemnes staat 4 kilometer file tussen Nadevesting en Blarikum. De vertraging is 10 minuten. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer file door gaten in de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een alcoholverslaafde bewoner van de Botten die wegens overlast op straat dreigt te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van Centrada. Zelf veroorzaakt hij geen probleem. Het ging om mensen die bij hem kwamen die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft inmiddels hulp gezocht, staat sinds juni min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden en kan hij de politie bellen. De partijen zaten deze week al bij de rechter, maar na het nodige overleg besloot Centrada hem toch nog een kans te geven. Dat is dan wel de laatste. Hij kan nergens heen en zal volledig aan lage wal raken als hij het huis kwijtraakt, betoogde zijn advocaat. Het dossier begint al in 2019 en vermeldt onder meer vernielingen, nachtelijke ruzies en kleine brandjes. Onlangs nog liep een van zijn bezoekers schreeuwend over straat met een mes en eerdere pogingen tot hulpverlening haalden niets uit. Een driekwart jaar geleden is het nooit voltooide treinstation Lelystad-Zuid voorzien van een bord in vorm en kleur van de stationsaanduiding van NS met als opschrift Lelystad Fantasie. Dat is gedaan door een groep jonge kunstenaars onder de naam De Dienst, die vaker dat soort dingen doet. Probleem? Iemand heeft het weggehaald, zegt Rens van der Plas, een van de mensen achter De Dienst. Vermoeden is dat het is meegenomen door iemand die het nu in zijn woning of in zijn tuin heeft hangen. En Van der Plas doet de oproep. Het bord hoort natuurlijk op deze plek thuis en is niet bedoeld om iemand thuis te hangen. Het is echt bedoeld om bij toevallige voorbijgangers een glimlach op het gezicht te brengen. Ik snap goed dat mensen de verleiding komen om het mee te nemen naar huis, maar ik wil de tijdelijke eigenaar ook vragen om het weer terug te brengen. Contact opnemen kan onder meer via onze site. En nu er toch geen vorst wordt verwacht, de ijsclub Lelystad is begonnen met een aanpassing van de ijsbaan aan de zachtere winters, meldt Flevopost. Eerder is een deel

0: Noordelijk wind is het net als gisteren met hooguit 20 graden fris. Vanavond neemt de noordenwind af, bij zonsondergang is het 16 graden. Vannacht droog, rustig en met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij koel. Morgen is het iets beter, met periode met zon, soms ook nog wolkenvelden, blijft wel droog. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten is het met 24 graden in de middag aangenaam warm. Zaterdag prima zomerdag, regelt zon en nog een graadje warmer. Zondag weer minder warm met naast zon en wolken grote kans op een bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A28 Zwolle richting Amersfoort. Dus het Harde en Afrit Epe 5 kilometer. Via 10 minuten is de vertraging door een spoedreparatie. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn doorgaat in de weg 20 minuten vertraging. Tussen Epe en Apeldoorn Noord 7 kilometer file. Doorgaat in de weg is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar... met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen... maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd... en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst... en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket... maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel... om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren... naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt... voor energiecontracten die zijn afgesloten... voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een alcoholverslaafde bewoner van de Botten die wegens overlast op straat dreigt te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van Centrada. Zelf veroorzaakte hij geen probleem. Het ging om mensen die bij hem kwamen die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft inmiddels hulp gezocht, staat sinds juni min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden en kan hij de politie bellen. De partijen zaten deze week al bij de rechter, maar na het nodige overleg besloot Centrada hem toch nog een kans te geven. Dat is dan wel de laatste. Hij kan nergens heen en zal volledig aan lager wal raken als hij het huis kwijtraakt, betoogde zijn advocaat. Het dossier begint al in 2019 en vermeldt onder meer vernielingen, nachtelijke ruzies en kleine brandjes. Onlangs nog liep een van zijn bezoekers schreeuwend over straat met een mes en eerdere pogingen tot hulpverlening haalden niets uit. En drie kwart jaar geleden is het nooit voltooid treinstation Lelystad-Zuid voorzien van een bord in vorm en kleur van de stationsaanduiding van NS met als opschrift Lelystad Fantasie. Dat is gedaan door een groep jonge kunstenaars onder de naam De Dienst, die vaker dat soort dingen doet. Probleem? Iemand heeft het weggehaald, zegt Rens van der Plas, een van de mensen achter De Dienst. Het vermoeden is dat het is meegenomen door iemand die het nu in zijn woning of in zijn tuin heeft hangen. En Van der Plas doet een oproep. Het bord hoort natuurlijk op deze plek thuis en is niet bedoeld om iemand thuis te hangen.

0: Zondag weer minder warm door een noordenwind. Verder is het dan licht onbestendig met zon, wolken en kans op een enkele bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: File op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord 7 kilometer. Door gaten in de weg 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Knoopert Bankhoef 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan het touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord heb je 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een alcoholverslaafde bewoner van de Botten die wegens overlast op straat dreigt te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van Centrale. Zelf veroorzaakte hij geen probleem. Het ging om mensen die bij hem kwamen die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft inmiddels hulp gezocht, staat sinds juni min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden en kan hij de politie bellen. De partijen zaten deze week al bij de rechter, maar na het nodige overleg besloot Centraal dan toch nog een kans te geven. Dat is dan wel de laatste. Hij kan nergens heen en zal volledig aan lage wal raken als hij het huis kwijtraakt, betoogde zijn advocaat. Het dossier begint al in 2019 en vermeldt onder meer vernielingen, nachtelijke ruzies en kleine brandjes. Onlangs nog liep een van zijn bezoekers schreeuwend over straat met een mes en eerdere pogingen tot hulpverlening haalden niets uit. En drie kwart jaar geleden is het nooit voltooide treinstation Lelystad-Zuid voorzien van een bord in vorm en kleur van de stationsaanduiding van NS met als opschrift Lelystad Fantasie. Dat is gedaan door een groep jonge kunstenaars onder de naam De Dienst, die vaker dat soort dingen doet. Probleem? Iemand heeft het weggehaald, zegt Rens van der Plas, een van de mensen achter De Dienst. Het vermoeden is dat het is meegenomen door iemand die het nu in zijn woning of in zijn tuin heeft hangen. En Van der Plas doet de oproep. Het bord op deze plek thuis is niet bedoeld om iemand thuis te hangen. Het is echt bedoeld om bij toevallige voorbijgangers een glimlach op het gezicht te brengen. Ik snap goed dat mensen de verleiding komen om het mee te nemen naar huis, maar ik wil de tijdelijke eigenaar ook vragen om het weer terug te brengen. Contact opnemen kan onder meer via onze site. En nu er toch geen vorst wordt verwacht, de ijsclub Lelystad is begonnen met een aanpassing van de ijsbaan aan de zachtere winters, meldt Flevopost. Eerder is een deel van het terrein bij Sportpark Lange Zand zo ingericht dat er minder water op komt. Dat blijkt te werken. Daar kan eerder worden geschaatst. En voor de komende winter wordt daarom de rest op hetzelfde niveau gebracht.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft de rest van de dag nagenoeg droog in Lelystad. Er zijn vriendelijke momenten met de zon. Af en aan komen ook wolkenvelden voor. Het is nog steeds aan de frisse kant door een matige wind vanuit het noorden. Net voor zonsondergang zwakt de wind af. Rond een uur of 9 is het 16 graden. Bij weinig wind en soms opklaringen daalt de temperatuur vannacht naar een graad of 12. Morgen ook een mix van zon en wolken. Het blijft wel droog. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten is het met 24 graden in de middag warmer. Zaterdag een prima zomerdag met geregeld zon en in de middag bijna 25 graden. Zondag weer minder warm door een noordenwind. Verder is het dan licht onbestendig met zon, wolken en kans op een enkele bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ook had in de weg op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Eep en Apeldoorn-Noord 5 kilometer file. Een kwartier vertraging in de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is deze week de Radio

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözebüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Hoe gaat in de weg tussen Epe en Apeldoorn-Noord 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een alcoholverslaafde bewoner van de Botten die wegens overlast op straat dreigt te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van Centrale. Zelf veroorzaakte hij geen probleem. Het ging om mensen die bij hem kwamen die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft inmiddels hulp gezocht, staat sinds juni min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden en kan hij de politie bellen. De partijen zaten deze week al bij de rechter, maar na het nodige overleg besloot Centrale hem toch nog een kans te geven. Dat is dan wel de laatste. Hij kan nergens heen en zal volledig aan lage wal raken als hij het huis kwijtraakt, betoogde zijn advocaat. Het dossier begint al in 2019 en vermeldt onder meer vernielingen, nachtelijke ruzies en kleine brandjes. Onlangs nog liep een van zijn bezoekers schreeuwend over straat met een mes en eerdere pogingen tot hulpverlening haalden niets uit. En 3/4 jaar geleden is het nooit voltooid treinstation Lelystad-Zuid voorzien van een bord in vorm en kleur van de stationsaanduiding van NS met als opschrift Lelystad Fantasie. Dat is gedaan door een groep jonge kunstenaars onder de naam De Dienst, die vaker dat soort dingen doet. Probleem? Iemand heeft het weggehaald, zegt Rens van der Plas, een van de mensen achter De Dienst. Het vermoeden is dat het is meegenomen door iemand die het nu in zijn woning of in zijn tuin heeft hangen. En Van der Plas doet een oproep. Het bord hoort natuurlijk op deze plek thuis en is niet bedoeld om iemand thuis te hangen. Het is echt bedoeld om bij toevallige voorbijgangers een glimlach op het gezicht te brengen. Ik snap goed dat mensen de verleiding komen om het mee te nemen naar huis, maar ik wil de tijdelijke eigenaar ook vragen om het weer terug te brengen. Contact opnemen kan onder meer via onze site. En nu er toch geen vorst wordt verwacht, de ijsclub Lelystad is begonnen met een aanpassing van de ijsbaan aan de zachtere winters, meldt Flevopost. Eerder is een deel van het terrein bij Sportpark Lange Zand zo ingericht dat er minder water op komt. Dat blijkt te werken. Daar kan eerder worden geschaatst. En voor de komende winter wordt daarom de rest op hetzelfde niveau gebracht.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag nagenoeg droog in Lelystad. Er zijn vriendelijke momenten met de zon. Af en aan komen ook wolkenvelden voor. Het is nog steeds aan de frisse kant door een matige wind vanuit het noorden. Net voor zonsondergang zwakt de wind af. Rond een uur of 9 is het 16 graden. Bij weinig wind en soms opklaringen daalt de temperatuur vannacht naar een graad of 12. Morgen ook een mix van zon en wolken. Het blijft wel droog. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten is het met 24 graden in de middag warmer. Zaterdag een prima zomerdag met geregeld zon en in de middag bijna 25 graden. Zondag weer minder warm door een noordenwind. Verder is het dan licht onbestendig met zon, wolken en kans op een enkele bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk op een paar plekken. Onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grenscontrole. Een kwartiertje extra. Ook de A50 naar Apeldoorn vanuit Zwolle staat vast. Vanaf Epe een kwartier door gaten in het wegdek. En op de N325 richting Nijmegen vanaf de Duitse grens. Een file vanaf Beek. 5 kilometer en 40 minuten door deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later zonniger. Wordt iets warmer dan vandaag. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Onder andere door de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord gaat in de weg. Daarom is er 1 rijstrook dicht. Vertraging is 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele dag.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een alcoholverslaafde bewoner van de Botten die wegens overlast op straat dreigt te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van Centrale. Zelf veroorzaakte hij geen probleem. Het ging om mensen die bij hem kwamen die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft inmiddels hulp gezocht, staat sinds juni min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden en kan hij de politie bellen. De partijen zaten deze week al bij de rechter, maar na het nodige overleg besloot Centraal dan toch nog een kans te geven. Dat is dan wel de laatste. Hij kan nergens heen en zal volledig aan lage wal raken als hij het huis kwijtraakt, betoogde zijn advocaat. Het dossier begint al in 2019 en vermeldt onder meer vernielingen, nachtelijke ruzies en kleine brandjes. Onlangs nog liep een van zijn bezoekers schreeuwend over straat met een mes en eerdere pogingen tot hulpverlening haalden niets uit. Een driekwart jaar geleden is het nooit voltooide treinstation Lelystad-Zuid voorzien van een bord in vorm en kleur van de stationsaanduiding van NS met als opschrift Lelystad Fantasie. Dat is gedaan door een groep jonge kunstenaars onder de naam De Dienst, die vaker dat soort dingen doet. Probleem? Iemand heeft het weggehaald, zegt Rens van der Plas, een van de mensen achter De Dienst. Vermoeden is dat het is meegenomen door iemand die het nu in zijn woning of in zijn tuin heeft hangen. En Van der Plas doet de oproep. Het bord op deze plek thuis is niet bedoeld om iemand thuis te hangen. Het is echt bedoeld om bij toevallige voorbijgangers een glimlach op het gezicht te brengen. Ik snap goed dat mensen de verleiding komen om het mee te nemen naar huis, maar ik wil de tijdelijke eigenaar ook vragen om het weer terug te brengen. Contact opnemen kan onder meer via onze site. En nu er toch geen vorst wordt verwacht, de ijsclub Lelystad is begonnen met een aanpassing van de ijsbaan aan de zachtere winters, meldt Flevopost. Eerder is een deel van het terrein bij Sportpark Lange Zand zo ingericht dat er minder water op komt. Dat blijkt te werken. Daar kan eerder worden geschaatst. En voor de komende winter wordt daarom de rest op hetzelfde niveau gebracht.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft de rest van de dag nagenoeg droog in Lelystad. Er zijn vriendelijke momenten met de zon. Af en aan komen ook wolkenvelden voor. Het is nog steeds aan de frisse kant door een matige wind vanuit het noorden. Net voor zonsondergang zwakt de wind af. Rond een uur of 9 is het 16 graden. Bij weinig wind en soms opklaringen daalt de temperatuur vannacht naar een graad of 12. Morgen ook een mix van zon en wolken. Het blijft wel droog. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten is het met 24 graden in de middag warmer. Zaterdag een prima zomerdag met geregeld zon en in de middag bijna 25 graden. Zondag weer minder warm door een noordenwind. Verder is het dan licht onbestendig met zon, wolken en kans op een enkele bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A50 Zwolle-Apeldoorn vanwege die gaten in het asfalt. Voor Apeldoorn-Noord een file van 15 minuten. Die file begint bij Epe. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En ook vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Gaten in de weg zorgen voor file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer met een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. De Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Dan het weer, zon en wolken. Het is 19 tot 23 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een alcoholverslaafde bewoner van de Botten die wegens overlast op straat dreigt te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van Centrale. Zelf veroorzaakte hij geen probleem. Het ging om mensen die bij hem kwamen die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft inmiddels hulp gezocht, staat sinds juni min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden en kan hij de politie bellen. De partijen zaten deze week al bij de rechter, maar na het nodige overleg besloot Centraal dan toch nog een kans te geven. Dat is dan wel de laatste. Hij kan nergens heen en zal volledig aan lage wal raken als hij het huis kwijtraakt, betoogde zijn advocaat. Het dossier begint al in 2019 en vermeldt onder meer vernielingen, nachtelijke ruzies en kleine brandjes. Onlangs nog liep een van zijn bezoekers schreeuwend over straat met een mes en eerdere pogingen tot hulpverlening haalden niets uit. Een driekwart jaar geleden is het nooit voltooide treinstation Lelystad-Zuid voorzien van een bord in vorm en kleur van de stationsaanduiding van NS met als opschrift Lelystad Fantasie. Dat is gedaan door een groep jonge kunstenaars onder de naam De Dienst, die vaker dat soort dingen doet. Probleem? Iemand heeft het weggehaald, zegt Rens van der Plas, een van de mensen achter De Dienst. Het vermoeden is dat het is meegenomen door iemand die het nu in zijn woning of in zijn tuin heeft hangen. En Van der Plas doet de oproep. Het bord hoort natuurlijk op deze plek thuis en is niet bedoeld om iemand thuis te hangen. Het is echt bedoeld om bij toevallige voorbijgangers een glimlach op het gezicht te brengen. Ik snap goed dat mensen de verleiding komen om het mee te nemen naar huis, maar ik wil de tijdelijke eigenaar ook vragen om het weer terug te brengen. Contact opnemen kan onder meer via onze site. En nu er toch geen vorst wordt verwacht, de ijsclub Lelystad is begonnen met een aanpassing van de ijsbaan aan de zachtere winters, meldt Flevopost. Eerder is een deel van het terrein bij Sportpark Lange Zand zo ingericht dat er minder water op komt. Dat blijkt te werken. Daar kan eerder worden geschaatst. En voor de komende winter wordt daarom de rest op hetzelfde niveau gebracht.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft de rest van de dag nagenoeg droog in Lelystad. Er zijn vriendelijke momenten met de zon. Af en aan komen ook wolkenvelden voor. Het is nog steeds aan de frisse kant door een matige wind vanuit het noorden. Net voor zonsondergang zwakt de wind af. Rond een uur of 9 is het 16 graden. Bij weinig wind en soms opklaringen daalt de temperatuur vannacht naar een graad of 12. Morgen ook een mix van zon en wolken. Het blijft wel droog. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten is het met 24 graden in de middag warmer. Zaterdag een prima zomerdag met geregeld zon en in de middag bijna 25 graden. Zondag weer minder warm door een noordenwind. Verder is het dan licht onbestendig met zon, wolken en kans op een enkele bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is file rijden op de A27 richting Almere. Vanwege werkzaamheden doe je er 10 minuten langer over tussen Hilversum en Eemnes. En ook een flinke vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord zitten gaten in de weg. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A27 staat file in de richting van Almere tussen Hilversum en Eemnes door de werkzaamheden op de A1. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A50 is het druk richting Apeldoorn door gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn-Noord. De rechterrijstrook is daardoor dicht en je doet er 15 minuten langer over. Tot slot nog de N50 richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid is je tijdsverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
5: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie jonge mannen die bij het Limburgse Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord van een viaduct gooiden in 2023 en 2024... hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van 15 maanden. Ze hoeven niet terug de cel in omdat ze al in voorarrest hebben gezeten. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. Het weer wolken en af en toe zon bij 19 tot 23 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
7: Een alcoholverslaafde bewoner van de Botten die wegens overlast op straat dreigt te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van Centrale. Zelf veroorzaakte hij geen probleem. Het ging om mensen die bij hem kwamen die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft inmiddels hulp gezocht, staat sinds juni min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden en kan hij de politie bellen. De partijen zaten deze week al bij de rechter, maar na het nodige overleg besloot Centraal dan toch nog een kans te geven. Dat is dan wel de laatste. Hij kan nergens heen en zal volledig aan lager wal raken als hij het huis kwijtraakt, betoogde zijn advocaat. Het dossier begint al in 2019 en vermeldt onder meer vernielingen, nachtelijke ruzies en kleine brandjes. Onlangs nog liep een van zijn bezoekers schreeuwend over straat met een mes en eerdere pogingen tot hulpverlening haalden niets uit. Een driekwart jaar geleden is het nooit voltooid treinstation Lelystad-Zuid voorzien van een bord in vorm en kleur van de stationsaanduiding van NS met als opschrift Lelystad Fantasie. Dat is gedaan door een groep jonge kunstenaars onder de naam De Dienst, die vaker dat soort dingen doet. Probleem? Iemand heeft het weggehaald, zegt Rens van der Plas, een van de mensen achter de dienst. Het vermoeden is dat het is meegenomen door iemand die het nu in zijn woning of in zijn tuin heeft hangen. En Van der Plas doet een oproep. Het bord hoort natuurlijk op deze plek thuis en is niet bedoeld om iemand thuis te hangen. Het is echt bedoeld om bij toevallige voorbijgangers een glimlach op het gezicht te brengen. Ik snap goed dat mensen de verleiding komen om het mee te nemen naar huis, maar ik wil de tijdelijke eigenaar ook vragen om het weer terug te brengen. Contact opnemen kan onder meer via onze site. En nu er toch geen vorst wordt verwacht, de ijsclub Lelystad is begonnen met een aanpassing van de ijsbaan aan de zachtere winters, meldt Flevopost. Eerder is een deel van het terrein bij Sportpark Lange Zand zo ingericht dat er minder water op komt. Dat blijkt te werken. Daar kan eerder worden geschaatst. En voor de komende winter wordt daarom de rest op hetzelfde niveau gebracht.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
8: Het blijft de rest van de dag nagenoeg droog in Lelystad. Er zijn vriendelijke momenten met de zon. Af en aan komen ook wolkenvelden voor. Het is nog steeds aan de frisse kant door een matige wind vanuit het noorden. Net voor zonsondergang zwakt de wind af. Rond een uur of 9 is het 16 graden. Bij weinig wind en soms opklaringen daalt de temperatuur vannacht naar een graad of 12. Morgen ook een mix van zon en wolken. Het blijft wel droog. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten is het met 24 graden in de middag warmer. Zaterdag een prima zomerdag met geregeld zon en in de middag bijna 25 graden. Zondag weer minder warm door een noordenwind. Verder is het dan licht onbestendig met zon, wolken en kans op een enkele bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
9: Verkeersinformatie.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt op verschillende plekken langzaam. Op de A27 bijvoorbeeld richting Almere, tussen Hilversum en Huizen, vanwege de werkzaamheden aan de A1. 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. Op de A28 richting Zwolle was een ongeluk gebeurd tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken 10 minuten extra. De A50 richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid, 6 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot slot gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Dat merk je op de A50 richting Apeldoorn. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files lossen op in de regio. Wel nog file rijden op de A27 richting Almere. Door de werkzaamheden op de A1 is het druk tussen Hilversum en Huizen. 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. En ook een kwartier vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Er zitten gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn-Noord. En daarom is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drie jonge mannen die bij het Limburgse Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord van een viaduct gooiden in 2023 en 2024... hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van 15 maanden. Ze hoeven niet terug de cel in omdat ze al in voorarrest hebben gezeten. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. Het weer wolken en af en toe zon bij 19 tot 23 graden.
7: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
8: Een alcoholverslaafde bewoner van de Botten die wegens overlast op straat dreigt te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van centrale. Zelf veroorzaakte hij geen probleem. Het ging om mensen die bij hem kwamen die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft inmiddels hulp gezocht, staat sinds juni min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden en kan hij de politie bellen. De partijen zaten deze week al bij de rechter, maar na het nodige overleg besloot Centraal dan toch nog een kans te geven. Dat is dan wel de laatste. Hij kan nergens heen en zal volledig aan lage wal raken als hij het huis kwijtraakt, betoogde zijn advocaat. Het dossier begint al in 2019 en vermeldt onder meer vernielingen, nachtelijke ruzies en kleine brandjes. Onlangs nog liep een van zijn bezoekers schreeuwend over straat met een mes en eerdere pogingen tot hulpverlening haalden niets uit. En drie kwart jaar geleden is het nooit voltooid door het treinstation Lelystad-Zuid voorzien van een bord in vorm en kleur van de stationsaanduiding van NS met als opschrift Lelystad Fantasie. Dat is gedaan door een groep jonge kunstenaars onder de naam De Dienst, die vaker dat soort dingen doet. Probleem? Iemand heeft het weggehaald, zegt Rens van der Plas, een van de mensen achter De Dienst. Het vermoeden is dat het is meegenomen door iemand die het nu in zijn woning of in zijn tuin heeft hangen. En Van der Plas doet een oproep. Het bord hoort natuurlijk op deze plek thuis en is niet bedoeld om iemand thuis te hangen. Het is echt bedoeld om bij toevallige voorbijgangers een glimlach op het gezicht te brengen. Ik snap goed dat mensen de verleiding komen om het mee te nemen naar huis, maar ik wil de tijdelijke eigenaar ook vragen om het weer terug te brengen. Contact opnemen kan onder meer via onze site. En nu er toch geen vorst wordt verwacht, de ijsclub Lelystad is begonnen met een aanpassing van de ijsbaan aan de zachtere winters, meldt Flevopost. Eerder is een deel van het terrein bij Sportpark Lange Zand zo ingericht dat er minder water op komt. Dat blijkt te werken. Daar kan eerder worden geschaatst. En voor de komende winter wordt daarom de rest op hetzelfde niveau gebracht.
7: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
9: Het blijft de rest van de dag nagenoeg droog in Lelystad. Er zijn vriendelijke momenten met de zon. Af en aan komen ook wolkenvelden voor. Het is nog steeds aan de frisse kant door een matige wind vanuit het noorden. Net voor zonsondergang zwakt de wind af. Rond een uur of 9 is het 16 graden. Bij weinig wind en soms opklaringen daalt de temperatuur vannacht naar een graad of 12. Morgen ook een mix van zon en wolken. Het blijft wel droog. Bij weinig wind vanuit het zuidwesten is het met 24 graden in de middag warmer. Zaterdag een prima zomerdag met geregeld zon en in de middag bijna 25 graden. Zondag weer minder warm door een noordenwind. Verder is het dan licht onbestendig met zon, wolken en kans op een enkele bui. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
10: Verkeersinformatie.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Gaten in de weg op de A50 richting Apeldoorn. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord en is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 richting Apeldoorn. Tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. 3 kilometer met 5 minuten vertraging door gaten in de weg. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Dance Classics met Martin Rodenburg.

je donderdagavond een hele goede avond. Welkom bij Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Mijn naam is Martin Rodenburg en ik ben tot 9 uur bij je. 2 uur lang even back in time. Met de lekker bekend en misschien voor jou ook al wat onbekend disco-werk. Aanwezig natuurlijk weer elke week, zo rond 19:30. DJ Cees en nieuw hier bij Dance Classics. Vorige week zijn eerste mix gedraaid. Is natuurlijk Ron Buschoten met zijn Summit Mix. Nummer 2 gaan we draaien en dat zal zo rond 19:45 zijn. Ga ervoor zitten, want ook deze is weer ontzettend lekker. De opening was in handen van Shalimar. Hun grootste, naast Night to Remember, wel The Second Time Around. In een speciale uitvoering van Dario Caminita. Er gaat wel wat meer voorbij komen. En wat was het ook alweer, Shalimar? 3 leden, Jeffrey Daniel, de man die onder andere Michael Jackson de moonwalk leerde. Jody Watley, de fantastische zangeres die later solo ging. En Howard Hewitt, dat waren toch wel de meest bekende. Ik heb ze een keertje in die uitvoering live gezien. Later ook nog met een andere zangeres. Maar die Jeffrey Daniel en die Howard Hewitt, ja, dat waren toch wel de fantastische leden van de band Shalimar. En die hoorden dus, wat ik al zei, Dario Caminita met zijn revive, oftewel lekkere remix. Mooi, we gaan gauw beginnen. Muziek van ABBA. Ik heb Barry White. Wat zeg je, Mart? ABBA. Ja, inderdaad, ABBA. Maar wel weer een hele speciale uitvoering. En we hebben dan die Summit Mix van Ron Buschoten. De Crusaders gaan voorbij komen. Te veel om op te noemen. Dus laten we gauw een start maken. Je hoorde hem daar net al eventjes toen ik met hem sprak. Een hele tijd geleden, Barry White. En die heeft ook een hele mooie uitvoering gemaakt. Of tenminste, is voor hem gemaakt. Door ook die Dario Caminita. You're the first, the last, and my everything.

uitvoering van de man met de zo herkenbare stem, Barry White. Ik denk wel misschien hun allergrootste, of zijn allergrootste, You're the First, the Last, My Everything. En dan in die geweldige uitvoering van Dario Caminita. We gaan snel verder. Het was niet echt een hele grote hit, maar voor de disco-liefhebbers overbekend, de band Surface. Of moet je zeggen Surface. Het meest bekende nummer Falling in Love, maar je hoort de uitvoering van de Australiër Dr. Packer. Greg Packer uit Perth, Australië, maakt hele mooie remixen van bekende nummers. Dus, deze remix komt van Dr. Packer samen met Casual Connections. Die extended version, oftewel iets langer dan de radio-edit.

Voor de meesten toch wel heel bekend, denk ik, de band Surface. Of Surface, ik zei het al. Falling in Love, het meest bekende nummer. De uitvoering van de Australiër Dr. Packer. Samen met Casual Connection, de remix. Heerlijk gedaan. Veel lange nummers vanavond, hier bij Dance Classics. Kortste zal rond de 5,5 minuut zijn en de langste 10,5 minuut. Dus ga er maar voor zitten. Wel heel veel bekend werk. We gaan verder met de band Change. Zet het in je agenda. 4 augustus treden ze op het Paradiso Amsterdam. Daar komen al die lekkere nummers voorbij. Ik ben er in ieder geval wel bij. Dit nummer kennen we wel, die Extended DJ Mix. Het mooie Paradise.

Asia met Paradise in een mooie extended DJ mix. Lekker lang dus. En nogmaals, 4 augustus Paradiso Amsterdam. Daar geven ze hem optreden. Je kent ze wel. The Glow of Love, A Lover's Holiday, om maar eens 2 te noemen. En ze hebben wel meer bekend werk gemaakt. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. Want je weet nooit of je ze nog een keertje kan zien optreden. Live in ieder geval. Mooi, gezien de tijd. Jawel, is het dus tijd voor DJ Cees met zijn mix.

Dit is weer een overheerlijke remix van DJ Cees op en top Nederlander, woonachtig in België. Hij maakt al jaren fantastische remixen. En dat doet hij soms zo ontzettend goed dat mocht de artiest nog in leven zijn en een verzamelalbum maakt, dat ze vaak als extraatje wel een remix van hem op hun album willen hebben. Dit was er eentje van Gino Saccio. Een van zijn meer bekendere nummers, het nummer It's Alright, maar dan in de remix-uitvoering van DJ Cees. Het is ook wel weer eens tijd voor een lekker zomers plaatje. Vind je ook niet? Temperatuur gisteren, ja, vandaag ook wel iets minder, maar het gaat weer omhoog, heb ik begrepen. Dus een lekkere Italo. Het gaat er eentje worden van Dr.'s Cat. De remix van het nummer Feel the Drive. Tot 9 uur. Dance Classics hier bij Radio Lelystad.

Het is toch echt wel een Italo van de bovenste plank. Doctor's Cat met het nummer Feel the Drive. De remix-uitvoering hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Elke donderdagavond van 7 tot 9. 2 uur lang even back in time naar de 70s en 80s. En soms begin jaren 90. Dan houdt het voor mij wel op. Goed, gezien de tijd, jawel, is het tijd voor Ron Bunschoten. Die vanaf vorige week wekelijks voorbij gaat komen hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Met fantastische mixen. Vorige week hebben we de eerste gedraaid van de Summit Mix. Hij heeft er behoorlijk aantal gemaakt. En de man maakt fantastische mixen. Dus we zijn blij dat we hem mogen draaien. Van hem toestemming moeten vragen. Maar daar was hij blij mee. We gaan naar nummer 2 dus. De Summit Mix. Ron Bunschoten.

Het is de tweede. Ron Bunschoten, de Summit Mix. De retro classics en modern jams. Het zijn nummers uit louter en alleen de 80er jaren. Lekkere classics. En dat deel 2 bestond uit Instant Funk, I Got My Mind Made Up, Patrice Rashid, Forget Me Not, Tony Lee met Reach Up, Sharon Redd, Never Give You Up en net nog Kashif met het nummer Stone Love. Volgende week, zo rond de klok van kort voor 18 bij Dance Classics, draaien we de derde versie van de Summit Mix van Ron Bunschoten. Ik heb er geloof ik een stuk of 25, dus we kunnen nog eventjes voort van het fantastische werk van deze beste man. Echt heerlijk! And now for something completely different. Absoluut geen disco, maar door deze uitvoering weer wel. The Mad Pop's Tears in My Eyes mix uitvoering van het nummer Knowing Me, Knowing You. ABBA hier bij Dance Classics.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Dance Classics met Martin Rodenburg.

De opening van de tweede uur Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Alexander O'Neill meteen op de langste uitvoering van vanavond, ruim 10 minuten. De medley Innocent, Alex 9000, Innocent 2. En helemaal vol. Gewoon een overheerlijke uitvoering van een bekend nummer van Alexander O'Neill. Hij komt uit de Prince School, jawel. Ik heb hem één keer live gezien, was niet echt een giga succes. Hij had het er zwaar mee. Mooi, bekende DJ's, remixers, noem maar op. Kennen we allemaal. Ben Librand, denk ik wel de meest bekende. Ik heb dan DJ Antoine, we hebben Ron Bunschoten, we hebben DJ Cies. Maar we hadden ook vroeger, helaas niet meer onder ons, veel te jonge leeftijd overleden, Peter Slaghuis, Zomers Plaatje. We hebben het hier over een lekkere zomerse plaat van Madonna, maar dan in die uitvoering van Peter Slaghuis. Tuurlijk, La Isla Bonita.

Mijn eerste kennismaking met Madonna was in de jaren 70 in een platenzaak in Amsterdam. Ze beweren echt dat als ik deze 12 inch zou kopen, dat zou toch echt wel. Dat wordt een grote artiest. Ja, je kan me van alles vertellen. Maar dat doe je alleen maar om die 12 inch aan mij te verkopen. Hij heeft wel gelijk gehad. Dat was volgens mij de 12 inch Everybody. Toen was ze nog niet zo bekend. Zeker niet in Nederland. Madonna dus. Lekker verder. De originele 12 inch uitvoering van een grote hit van Soft Cell. Het nummer Tainted Did Love. Maar die gaat dan langzaam over in het nummer Where Did Our Love Go. En deze uitvoering hoort.

van Soft Cell. De hit was eigenlijk Tainted Love, maar deze 12-inch uitvoering ging heel mooi over in het nummer Where Did Our Love Go. De Supremes, geloof ik, een hit. Die extended version. En als je je koptelefoon op hebt, ja, dan hoor je hoe mooi stereo dit nummer is. Mooi. Je hoort het al meteen, de speciale uitvoering. De uitvoering van Alex Di Ciel, onze Italiaanse vriend, die hele mooie remixen maakt. Hij noemt het dan een re-edit. De Crusaders, samen met de zangeres Randy Crawford. Heerlijk plaat. Mooi, lekker, lang, hier bij Radio Lelystad. Met de Street Life.

ongelooflijk nummer. De jazz-rockband The Crusaders. Samen toen met Randy Crawford als gastzangeres. Dat nummer Street Life in de re-edit van onze Italiaanse vriend Alex Di Ciò. En ja, Randy Crawford, we weten het allemaal, later solo gegaan. Ze zei ook tegen de Crusaders, one day I'll fly away. En dat deed ze ook, maar deze uitvoering van Alex Di Ciò van het nummer Street Life, overheerlijk. En nou, for something completely different. Ook weer een hele bijzondere uitvoering. De Reflex Revision, uitvoering van een van de leuke hits van de drie heren uit Engeland, Imagination. Je weet wel van Flashback en Just an Illusion. Gaan we niet draaien, dit is Music and Light.

John, aparte band. Alleen als je je voornaam schrijft met drie E's van Lee. Maar een mooi beentje was het toch wel hoor, Imagination, met deze speciale uitvoering. De Reflex Revision uitvoering van het nummer Music and Lights. Tot 9 uur disco geweld, oftewel Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Elke donderdag van 7 tot 9. Even lekker 2 uur tijd back in time. Ik denk dat het weer eens tijd wordt voor een lekker zomersplaatje.

Eigenlijk is dit nummer ook wel een beetje op te lachen. Zeker deze remix-uitvoering. Ze noemen het de vocale remix-uitvoering van het nummer Visitors van de Italo. Ja, Italo-band, Koto. Met een K, niet te vergissen, met Toto, met een T. De vocale remix, terwijl er totaal vocaal weinig in gedaan worden. Ja, een beetje rare geluiden en natuurlijk lachen. Goed, tot 9 uur Dance Classics. We hebben nog pak een beet een minuut of 12 te gaan. Overbekend natuurlijk Vince Clark samen met Alison Moyet. De start van de carrière van Alison Moyet, later solo gegaan. Giga, goed gedaan. Ze treedt nog steeds op. Yazoo was de naam van de band. Volgens mij was het in Amerika de band Jazz met een YAZ. Omdat daar al gebieden Yazoo heten. Hun grootste hit, een van hun mooiste, luister even.

Dus, wederom een heerlijke uitvoering van dit nummer van Yazoo. Grote hit, nummer Don't Go. Vince Clark samen met Alison Moyet. Ik zei het al, Alison Moyet is solo gegaan. En Vince Clark samen met Andy Bell richten ze Erasure op. Je weet wel van, ooh, sometimes. En ook deze uitvoering was er weer eentje die je veelvuldig hoorde in de discotheken. Daar hoorde ik hem ook voor het eerst, deze uitvoering. Dus meteen maar even een 12-inch gehaald waar deze dan op stond. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar daarmee zijn we wel toegekomen aan het laatste nummer hier bij Dance Classics Radio Lelystad. En dat vinden wij best wel jammer. Maar het is niet anders. Volgende week donderdag 7 uur ben ik er weer. Duiken we weer 2 uur lang terug in de tijd. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Radio Lelystad. En wat mij betreft graag tot volgende week. Maak er nog een mooie avond van. Ik ga eruit met Gary's Gang. Het nummer Knock Me Out. En op een vriendelijke manier schoppen ze mij eruit.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.